0: tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Club FM. Van 7 tot 10. Met Guy de Bakker.
1: Ah, het is woensdagochtend. De week is al in de helft. Dus we kunnen al een klein beetje uitkijken naar het weekend. Hey vrienden, goedemorgen. Het is 7 uur. Dat wil zeggen 3 uur lang ochtendradio.
0: Jouw muziek. Jouw nieuws. Altijd in jouw buurt. Club FM.

Goedemorgen op deze woensdagochtend. 7:04 geworden met Nick Kamen en I Promise Myself, een klassieker uit de jaren 90. En we gaan van belofte naar een van de grootste pophits aller tijden. Want hier is de king of pop zelf, Michael Jackson, met een van zijn grootste hits, wel deze Billie Jean. Een zeer goedemorgen als je aan de ontbijttafel zit, smakelijk eten. En welkom hier bij Club FM.

0: Ja, bijna 13 over 7 geworden. Tijd voor het weer. Vandaag start hier en daar nog met nevel of mist, maar dat die maakt meteen ook snel plaats voor brede opklaringen. We krijgen een mooie mix van zon en enkele stapelwolken. Het blijft droog en zacht met maximum rond de 18 graden in onze regio. Morgen wordt het nog beter. Na eventueel wat ochtendkrijs krijgen we volop zon met af en toe hoge wolkenvelden. Temperaturen klimmen op tot zo'n 20 graden. Bijzonder zacht uiteraard voor de tijd van het jaar. En momenteel in Oost-Vlaanderen het is 12 graden.
1: Club FM. Nog tot 10 uur word je wakker met de bakker. De ochtend van...

0: nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.

Ja, het Gentse stadsbestuur wil geen privédetectieven inzetten om leefloonfraude op te sporen. Volgens de stad zou dat veel te duur zijn. En ze vinden nog altijd een betere oplossing. Gewoon gegevensuitwisseling, dat is veel belangrijk, zeggen ze. En dat is veilig waar, want het kost allemaal veel geld. Oh, okay.

In de wedstrijd hervat premier Bart De Wever vandaag de 1-op-1 gesprekken met de vicepremiers over de begroting. Dat meldt het laatste nieuws. Nadat het kernkabinet zaterdag urenlang vruchteloos samen zat, probeert de premier de brokken individueel te lijmen. De meningsverschillen tussen de coalitiepartners blijven groot. De Wever moest daardoor al zijn beleidsverklaring in het parlement uitstellen gisteren. Wanneer de partijen weer voltallig rond de tafel gaan zitten, ja, dat is nog niet geweten. In Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het Russische staatspersagentschap pikt het Kremlin enkele anti-Russische uitspraken van onze autoriteiten niet. Rusland verwijst naar Belgische politici die spraken over Russische sabotage en een militaire dreiging en waarschuwt voor verdere spanningen. Onze regering heeft nog niet gereageerd. Bij de supermarkten van Delhaize en Albert Heijn zijn de IT-problemen na de vermoedelijke cyberattack nog steeds niet van de baan. Om lege rekken te vermijden is Delhaize overgeschakeld op een alternatief bestelsysteem om de winkels te bevoorraden. Hoewel de systemen voorzichtig werden heropgestart, blijft de hinder groot. Bij Albert Heijn kunnen klanten nog steeds geen boodschappen aan huis laten leveren. De Wereldvoetbalbond FIFA ontkent met klem dat voorzitter Infantino een geheim extra loon heeft ontvangen. Volgens de Britse krant The Times kreeg Infantino 2 jaar geleden 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt is aan het afgelopen WK. Die betaling zou niet in het jaarverslag staan, maar de FIFA houdt vol dat alles strikt volgens de regels is verlopen. Tja, het is gisteravond helemaal misgelopen voor de Red Flames. Onze nationale voetbalvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor het WK. De Flames verloren een terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen na strafschoppen met 3-4. Hoewel ze de heenmatch nog met 1-0 hadden gewonnen. De voetbalvrouwen in België missen zo voor het tweede op een volgende keer het wereldkampioenschap. Maar wie gekeken heeft zal het ook gezien hebben. Echt goed gespeeld was het nu ook weer niet. De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land. Join the club.

Als je wil weten waar hij in de hitparade staat, dan moet je natuurlijk aanstaande zaterdag luisteren tussen 2 en 5 met Jasper Kool. Die vertelt dan meteen ook waar de plaat staat. Zeer belangrijk als je dat wilt bijhouden, uiteraard. Hè. Straks heb ik onder andere nog muziek van John Evangelis. We gaan dan even terug naar 1980, maar eerst gaan we naar het najaar van 1986.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Kipbabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.

Johan Evangelis, de twee zullen lang vrienden blijven en geregeld met elkaar werken. In het begin van de jaren 90 hadden ze een wereld in te pakken met deze I Hear You Now uit 1980. Het nummer staat bij ons wekenlang in de hitparade. En in 1983 keert Anderson terug naar de nieuwe bezetting van Yes. Had hij trouwens ook een grote hit toen, hè. Maar in 1991 brengen John Evangelis weer een gezamenlijk album uit, Page of Life.

Jonas Brothers, Love Me to Heaven. Straks in het tweede uur van Wakker met de Bakker heb ik voor jou nog leuke platen hoor. Wigfield komt eraan, Gelderklep onder andere. Ik heb een muziek ook nog van Patricia Pai. Dat is lang geleden. En dit uur gaan we onder andere afsluiten met deze Tom Tom Club. We gaan even terug naar de zomer van 1981.

0: Club FM. Van 7 tot 10. Met Guy de Bakker.
1: We krijgen nog een mooie nazomer, hè, want het wordt vandaag 18 graden. We gaan regelmatig de zon zien. Dus dat zit allemaal snor. En ik heb voor jullie nog leuke muziek meegebracht.
0: Jouw muziek, jouw nieuws. Altijd in jouw buurt.

Het is een echte meezinger van Wigfield. We maken er samen nog een fijne ochtend van. Nog tot 10 uur zit ik bij jou in de radio. En laten we even teruggaan naar de jaren 80. Nu met Culture Club.

0: Een dak dat lekt of plannen voor innovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
0: Goedemorgen.

Gloria van Laura Branigan. Maar wist je dat het nummer oorspronkelijk geen Amerikaanse hit was? Het lied werd al oorspronkelijk opgenomen in 1979 door Umberto Tozzi. Ja, die Italiaanse zanger, hè. En pas dankzij Laura Branigan groeide Gloria wereldwijd uit tot een echte klassieker.

zat even in Nederland met deze 24/7. Het dance duo werd in 1989 opgericht door producer Ruud van Rijk. En op bedoeling om nieuw talent een kans te geven. De debuutsingle I Can't Stand It kwam uit begin jaren 90, maar groeide niet uit tot een groot hit. We moesten wachten tot in 1993, want toen hadden ze meteen ook een wereldhit te pakken met Slave to the Music. En dit was meteen ook de opvolger, Take Me Away. Club FM, op deze woensdagochtend. Een goeiemorgen allemaal.

wil je op de hoogte blijven van regionaal nieuws, moet je blijven luisteren. Of je kan ook een kijkje nemen op onze website groep.fm.be. Want daar staan alle nieuwsberichten trouwens ook op van Oost-Vlaanderen. En we gaan nog even naar Gent, want een Poolse chauffeur reed dan speciaal naar de politierechtbank in Gent voor een verkeerszaak. Nadat hij zijn boete kreeg, probeerde hij nog zijn reiskosten terugbetaald te krijgen van de rechter. Maar die ging er uiteraard niet op terug.

0: zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zele. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zele. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zele, Gentsesteenweg 283.

veel muziek hier altijd. Hier, 24 uur of 24. Taylor Swift was dat uit onze Super 50 aanstaande zaterdag. Een nieuwe aflevering, uiteraard met Jasper Kool tussen 2 en 5. En nu, Mika hier bij Club FM.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Club FM. Van 7 tot 10. Met Guy de Bakker.
4: Een uurtje Peter de Wit hier op de radio. En we hebben nog 1 uur lang leuke platen. Straks onder andere Orchestra Manoeuvres in the Dark. Maar we beginnen met Adamski.
3: Jouw muziek, jouw nieuws. Altijd in jouw buurt.

Damn easy. Midnight till morning hier bij Club FM. Straks gaan we ook eens even naar Lokeren, want er zijn drie verdachten opgepakt. Dat is een 83-jarige man hebben opgelicht.

Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende aanmerken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een

0: eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

24-7 hier bij Club FM. Ja, je hoort het bijna elke dag dat er mensen worden opgelicht, zogezegd door bankmedewerkers die aan huis komen. Een 83-jarige man uit Lokeren is zo ook zo'n slachtoffer geworden. Hij heeft een grote hoeveelheid juwelen meegegeven en €6.350 cash aan de zogenoemde medewerkers van de bank.

Ja, het is erg voor die man uiteraard. Hè. Maar ik kan alleen maar zeggen, doe het nooit. Geloof ze niet, want ze zijn allemaal oplichters. Hè. Maar die drie zitten nu toch al in de gevangenis van Dendermonde. Dus dat is ook al iets uiteraard. Hè. Ze zijn trouwens ook bij de onderzoeksrechter geweest. En ondertussen ook bij de raadkamer. En hun aanhouding is intussen bevestigd. Het onderzoek naar de exacte rol van elke van hen loopt nog verder. Just when

0: De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.
1: Join the club. Club FM.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreekstoestellen. Want op is op. Op voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
2: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.

0: meer. Toen
1: voor mij zit het er helemaal op deze woensdag. Ja, straks is er uiteraard Peter hier. Die staat al te popelen. Die komt er zo dadelijk aan tussen 10 en 12 voor je. En wij zijn er graag morgen terug vanaf 7 uur. Ik laat je onder andere met deze 5 en Got a Feeling.

Het was een van de succesvolste Nederlandse Belgische popbands uit de geschiedenis. Begin jaren 90 veroverden ze de wereld. Anita en Ray, To Unlimited, No Limit, na 10 uur hier op woensdagochtend 30.

0: AI Repair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. AI Repair Shop, dat is snel gefixt.
1: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab. Dan kebabbels.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

Eind jaren 80 zat de carrière van Donna Summer een beetje in de sloop. Ze besloot het roer volledig om te gooien en vertrok naar Engeland om samen te werken met het productietrio Stock Aitken en Waterman. Dit was het resultaat in 1989. I Don't Wanna Get Hurt. Welkom bij Club FM. De ene hit na de andere hoor je hier. Dit is nu Axel Red.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: De Vlaamse regering die houdt voorlopig 317,5 miljoen euro aan subsidies voor de vergroening van ArcelorMittal in Gent tegen. Het geld zou in 2026 en volgend jaar in 2027 worden uitbetaald via Finocas. Dat is het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse regering en de staalfabrikant. Maar omdat ArcelorMittal de geplande investeringen in duurzame installaties voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld, wordt het geld voorlopig niet vrijgemaakt. In Eeklo onderzoekt het parket opnieuw een incident in de Louis van Doornestraat. De buurt was de voorbije weken al meermaals opgeschrikt door onrust en drugsfeiten. Midden september raakte daar ook een man levensgevaarlijk gewond bij een steekpartij. En afgelopen weekend kwam de politie opnieuw ter plaatse. Een man die werd gerechtelijk gearresteerd. De renovatie van de opera in Gent loopt opnieuw vertraging op. De werken die zullen pas in 2029 starten en in afwachting komt er een compact cultureel programma met verschillende organisaties. Het budget voor de renovatie die blijft voorlopig geraamd op 113 miljoen euro. En na de werken moet ook meer ruimte komen voor andere organisaties om het gebouw te gebruiken. Luminus die mag dan toch een nieuwe windturbine bouwen in de Panelstraat Oost in Ninove. Het stadsbestuur die had zich tegen de vergunning verzet en vroeg onder meer de gevolgen voor de buurt uitgebreider te onderzoeken. De Raad voor Vergunningsbetwistingen die heeft de vergunning nu toch goedgekeurd. Het kruispunt Mechelse Poort in Dendermonde gaat opnieuw open voor alle verkeer. De voorbije 2 jaar werd er in verschillende fases gewerkt aan het grote verkeerscomplex. En door een betere verkeersdoorstroming en tunnels voor fietsers en voetgangers moet het kruispunt nu veiliger worden. Vroeger gebeurden er daar regelmatig ongevallen. En Rotary Club Wetteren die organiseert komend weekend op zaterdag 17 en zondag 18 oktober voor de 35ste keer het jaarlijkse wijnoogstweekend. De verkoop die vindt plaats in garage De Rocker in Kwaadrecht en de serviceclub die verwacht ongeveer 1500 bezoekers.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. studio@clubfm.be.
2: Join the club. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

Het was die grensverleggende R&B hip-hop kraker die geschreven werd door Ene Prins. Het werd in 1984 voor Chaka Khan I Feel For You. En dit zijn Will.i.am en Eva Simons hier in Club at Work op woensdagmorgen.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.

het lied met een ferme knipoog richting Michael Jackson's It, Billie Jean. Het Italiaanse project Clubhouse en een Do It Again uit 1983. Komen eraan nog in dit uur Boozy uit het tv-programma Beste Zangers. Ook The Kinks en Come and Dance. Nou, dit liedje over Ene Isabel.

Man X. Het was een Vlaams studioproject. In 1992 brachten ze een versie uit van Country Roads. Die Jan Denver klassieker. Het is 11 uur voorbij hier op woensdagmorgen. Hey, welkom bij Club FM en in Club at Work. Nog tot 12 uur.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits en Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

bezigheid in de hitlijsten maakte Dusty Springfield in 1989 haar comeback met een nummer dat geproduceerd werd door The Pet Shop Boys, deze In Private.

8 op de 10 Vlamingen vinden het niet kunnen dat er nog geen federaal begrotingsakkoord is. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van HLN en VTM Nieuws. De helft daarvan wijst naar Georges-Louis Boucher als dé schuldige. Maar er zijn er ook nog een aantal, en dat is bijna de andere helft, die het goed vindt dat Boucher dwars ligt en zo zorgt dat er geen btw-verhoging zou komen. Want die mogelijke btw-hervorming blijft natuurlijk één van de grootste knelpunten. Opvallend uit het onderzoek 7 op 10 vindt dus dat Boucher gelijk heeft in zijn verzet. Europa wil duidelijke regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald. En in sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. Maar de wetgeving is erg vaag en Europa wil dus dat dat duidelijker wordt. En liefst snel ook. En dan naar het Midden-Oosten. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt toen brokstukken van 2 onderschepte raketten op de stad terechtkwamen. Ook liepen 15 woningen schade op, meldt het Saoedische staatspersbureau SPA. Onder de gewonden 2 vrouwen, een man en een kind. Volgens de autoriteiten werden de raketten gelanceerd door de Houthi-rebellen in Jemen, die steun krijgen van Iran. En dan hebben we nog de nodige sport natuurlijk. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge gestund. Het won in en tegen Inter Milan met 3-4. Nicola Tessol die bracht Club al een half uur op voorsprong en maakte deze wedstrijd zelfs een hat-trick. Kapitein Hans van Aken was trots. De weersverwachting zonnig vandaag bij 19 tot 20 graden. Donderdag zowat hetzelfde weerbeeld. Vrijdag is nog zonnig bij graad of 20. Maar vanaf de namiddag gaat het vrijdag wel regenen. Join the club.

Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreekstoestellen. Want op is op. Op voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
2: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

de elektronische sound van de Pet Shop Boys. So Art. Morgen om 10 uur, dan is er een nieuwe Club at Work. Tussen 10 en 12 uur. Nu nog, tot aan 11 uur onder andere deze Sister Sledge.

En plan nog een beetje letten. En dat om te vieren dat de week alweer mooi op de helft is. Dat gaan we ook vieren met een goed nieuwe lunchbreak. Hey, goedemiddag, ik ben Jasper. En ik hou jou nog tot 2 uur gezelschap met heel veel goede muziek. Dat is toch altijd de bedoeling tijdens een goed nieuwe lunchtijd. Zometeen onder andere met Linda Dahl komt eraan. Ik heb Doris D al zien passeren. Becky G, John Parr en nu deze Roxette. Dressed for Success. Smakelijk daar.

0: waar dat die vandaag staat in ons Super 50 dat de komende week na 2 uur, want dan hoor je hem nog eens helemaal non-stop hier bij Club FM van 2 tot 5. Eerst nog een goede lunchbreak, smakelijk daar trouwens aan de andere kant. Ik zorg voor zometeen voor onder andere iets lekkers voorbij die lunch met Prince, Let's Go Crazy, na deze Marco Borsato, Armin van Buren en die Villa Michelle. Dit is Hoe Het Danst.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie.

0: computer en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmunster. Of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.

Dat mag ook al eens. Het is gewoon al woensdag. Je hebt de helft van de week al overleefd. En het is zo al gewoon woensdagmiddag. Dan mag je alles zot gaan, zeker. Of zot doen. Met Prince, Let's Go Crazy, hoorde je uit 1985. En trouwens, dat tempo blijft ook heel logisch in orde. Dus ja, woensdagmiddag zometeen met Lindau. En schaduw van jezelf ook. Calvin Harris komt eraan met The Bounce. Na deze op- en top Belgische productie. Je zou het niet verwachten, maar The Natural Born DJs is wel degelijk gewoon Belgisch. We bestaan uit 4 DJs uit ons kleine landje. En dan eind jaren 90 een grootheid pakken met deze onder andere.

Een 35-jarige Saoedische ingenieur van OpenAI is aangeklaagd omdat hij in het geheim opnameapparatuur zou hebben verstopt in een vergaderzaal van een bedrijf in San Francisco. Abdulrahman Al-Fodzan zou op vrijdag 9 oktober gearresteerd zijn en verscheen inmiddels al voor een federale rechter. Hij wordt ervan beschuldigd gesprekken te hebben willen onderscheppen bij het bedrijf dat OpenAI duidelijk ontwikkelt. Ja, de Belgische ambassadeur in Rusland is op het matje geroepen vanwege anti-Russische uitspraken door de Belgische autoriteiten, meldt het Russische persagentschap TASS. Moskou heeft dus die Belgische ambassadeur op de hoogte gebracht dat Rusland de ongefundeerde en steeds vaker voorkomende beweringen van de Belgische militaire en politieke leiders over de toenemende hybride dreigingen, sabotage en militaire bedreigingen die vanuit Rusland afkomstig zouden zijn, stellig verwerpt. Moskou antwoordt dat dit alleen de spanningen maar laat oplopen. Paus Leo XIV is succesvol geopereerd in het ziekenhuis om een knobbeltje op zijn long te laten verwijderen. De ingreep verliep in het Gemelli ziekenhuis in Rome, volledig zoals gepland. De paus stelt het naar omstandigheden goed, zo wordt gezegd. En Kimberly Guilfoyle neemt ontslag als Amerikaans ambassadeur in Griekenland kort nadat het Witte Huis haar dat heeft gevraagd. Guilfoyle oefende de functie 1,5 jaar lang uit, maar kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van ongepast gedrag en corruptie. De weersverwachting vandaag zonnig bij zo'n 19 à 20 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vrijdag is nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag vergroot de kans op regen. Join the club.

Chris Cross Amsterdam en My Oh My. Zometeen een open top 80s klassieker komt eraan met John Parr en St. Elmo's Fire. En we gaan de temperatuur toch nog een heel klein beetje laten stijgen op deze 14 oktober naar deze techno-hits. En I want

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
3: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij De Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken. Een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
4: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.

op een top 80's toch? Kan ook natuurlijk bij Club FM tijdens jouw lunchbreak. John Parr hoorde je en St. Elmo's Fire. Zo is het toch net iets warmer hier via de radio. En ik ga er ook nog voor zorgen dat het nog iets warmer wordt met de nieuwe van Becky G. Die werd ook sinds enkele weken mee hier op de radio. Dit is Chula. Staat ook trouwens in jouw Super 50.

0: Ja.
1: Wel, ik kwam onlangs ook zo'n heerlijke TikTok tegen, waarin een leerkracht nogal grote fan is van Lou Bega en deze Mambo No. 5. En had nog wat inspiratie nodig voor een aantal namen, voor een vraag, voor een tabel te vullen. En kijk, hij deed dat gewoon met alle namen die in deze song voorkwamen. Angela, Pamela, Monica, Erica, Rita, Tina, Sandra, Mary en Jessica. Ze kwamen allemaal voorbij, ook tijdens de wiskundetest van deze Lou Bega en Mambo No. 5. Welkom bij de tweede uur van jouw lunchbreak.

volop bezig met goed nieuwe muziek. Cameron Windkamp en Kingdom of Fear. Hij heeft ook een samenwerking te pakken met de keigrote Marshmello. Wie weet dat die komende zaterdag wel in jouw lijst.

16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring.

0: Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
5: Hallo, ik ben Kate Ryan en je luistert naar Club FM.
6: Club

gesprek in een openbare telefooncel die toen een hele nacht heeft geduurd in Singapore. Van de Oracle Road in Singapore dus. Geschreven door Leo Sayer en ook toen ontstaan tijdens dat hele lange gesprek met zijn toenmalige vrouw. Zometeen ook Alex Warm, Passenger, komt eraan na deze Pride in the Name of Love. Goedemiddag.

0: De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.
1: Join the club.

Famous en Mr. Know-it-all. Het is ondertussen al woensdag trouwens. We zijn al van breekje week vandaag. En we zijn ondertussen ook al volop aan het uitkijken naar een goed nieuw weekend. Enfin, ik toch. En hoe kunnen we dat nu beter beschrijven dan deze nog eens boven te halen? Toch wel op en top weekend vibes, hè, Cissy Penniston. En finally mag dat weekend ook een heel klein beetje komen. Gaan we ook al zometeen vieren met Cool and the Gang. En Cherish hoor je zometeen voorbij komen. En ook Gloria Estefan, die precies gaat tellen hoeveel dagen nog we tot het weekend hebben. En dat zijn er niet zo echt superveel meer, hoor.

0: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op kaboorconstruction.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

R&B een heel klein beetje in de vorm van deze Kool & The Gang en Cherish. En we blijven nog een heel klein beetje, als het goed is, in heerlijke 80s vibes doen we met Chaka Khan. Wel met wat nieuwe muziek, want ze heeft samenwerking met Sia en Cool You Down. Een heel klein beetje 80s en 2026 vibes.

Chaka Khan en Sia en Cool You Down. Zometeen na 2 uur is er weer de Super 50. Helemaal non-stop hier bij Club FM. Heel veel luisterplezier en wij horen elkaar morgen terug tussen 12 en 2 voor een gordijnlunchtijd. Hopelijk ben je er ook.

0: het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits & Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
6: Nummer 46.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
5: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
4: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
5: Light Experience Center. Druk op pauze.
4: Ervaar het verschil.
5: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
6: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
7: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
8: Kibabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels. Eerst kebab, dan kibabbels.
9: Dit zijn de hits van Club FM.
10: Ik ben Peter van de Jasjes en ik luister naar...

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Nummer 29. Anna.

0: Dance Classics. Club FM Party Mix. Vrijdag en zaterdag van 22 uur tot middernacht bij Club FM. Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindereeks toestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
2: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zele. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zele. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
4: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

0: nummer 18.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs. 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
8: Goedemiddag, nummer 11.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Mama, wat eet de aap? Yes.
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmunster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmunster of shop online via bommelsantiekhuis.be.

0: 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer 10. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want. Nummer 9.
1: Ik moet niks, ik wil jou, ik moet.

Goedemiddag, woensdag de 14e van de 10e 2026. Wat we nu februari geweest, dan konden we Valentijn vieren. Maar dat is dus niet het geval. Je hoorde Patrick Cowley samen met Sylvester. En Do You Wanna Funk aan het begin van deze Rewind Republic. Het leukste uit de 80s en 90s. Nadat je natuurlijk volledig compleet bent geüpdated met betrekking tot het recente werk met de Super 50. Dankzij Jasper. Duran komt er nu aan. Save a Prayer.

Heerlijke nazomerdagjes af en toe in oktober. Het is wel goed zo. En Zaj, die draagt er natuurlijk aan bij met La Primavera. Oké, het is wel een ander seizoen, maar het gaat toch om dezelfde gezelligheid ongeveer. Boys Town Gang nu. Zij hadden natuurlijk verschillende hits in de jaren 80. En dit is er een van. Ain't No Mountain High Enough / Remember Me.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beauty Beurs. 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
2: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blijft.

0: wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab. Dan Kebabbels.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende aanmerken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
0: Goeie avond.

Superclassic, heerlijke muziek. Veel muziek natuurlijk. Bill Medley samen met Jennifer Warnes. En I've Had The Time Of My Life. Daarnet een beetje zomersplaatje van Zash. En nu naar It's A Rainy Day. Want ook dat komt voor in oktober. Wel eerst even kijken of Ice MC thuis is. Hey Ice! Hey, hey.

Nathan van der Gunst, misschien beter bekend als YouTuber Acid, moet voor de rechter verschijnen voor elektronische belaging, dat zegt de Raadkamer in Brugge. Het zou allemaal gaan in verband met een video waarin Nathan van der Gunst, want dat is inderdaad zijn echte naam, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie. Die student was in wezen vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start, maar er wordt begin december geopperd. Bijna 8 op 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe strengere regels die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. In totaal werken er 21.000 mensen in de kinderopvang. Landen als Frankrijk en België stevenen af op een onhoudbare schuldenlast. Daarvoor waarschuwt Desmond Lawrence, senior beleggingsstrateeg bij de Amerikaanse vermogensbeheerder State Street Investment Management. De vergelijking die hij graag gebruikt is die van de kikker in een pan met water, zei hij tijdens een paneldiscussie op de Fixed Income Leaders Summit in Antibes. Hij geeft schuldpapier uit en dat wordt door de markt geabsorbeerd, maar op een gegeven moment stijgt de temperatuur en kookt de kikker gaar. En op dat moment bereik je een niveau waarop je je schuld niet langer kan betalen. Het is een heel langzaam naderend punt. Frankrijk en België moet opletten, aldus de man. Ja, en dan hebben we nog wat sportnieuws natuurlijk. Onze Belgische tennisvrouwen moeten op zoek naar een nieuwe coach, want Wim Fissit stopt ermee, dat laat de Tennisbond weten. Fissit begon in januari 23 en leidde de Yellow Aces naar de finale van de Billie Jean King Cup, een groot landentoernooi. Dit jaar behaalden de Yellow Aces de kwartfinale. Het is nog niet duidelijk wie de man opvolgt. Voorlopig nog zonnig 20 graden, morgen kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht, 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien, het weekend wordt wisselvallig en koel. Cool. Join the club.

Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindereekstoestellen, want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.

0: Arthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse is de
1: nummer 1. Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits & Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.

De House Martins, Happy Hour. En de zanger, ja, destijds kon die wel twee Happy Hours qua drank aan in één Happy Hour, om het zo maar te zeggen. Even terug met de Bee Gees en Spicks & Specks.

ongelooflijk vrolijke plaat. Deze Belinda Carlisle, Heaven is the Place on Earth. Bijna toegekomen aan het einde van dit eerste uur. Gaan we afsluiten met Billy Joel. En All About Soul is ondertussen de kalkoen in de oven aan het gillen. Dat hij klaar is wel. Hij heeft bijna gelijk. Haal hem eruit en geniet hem maar, zou ik zeggen. Ik spreek je heel graag aan de andere kant van zessen. En alvast smakelijk eten voor deze woensdag.

Dan Jones, eigenaar van een wonderfantastisch mooie stem en ook nog een super zonnebank samen met Moose T en Saxbaum. Fijn dat je er nog steeds bij bent op deze woensdag. Als je aan het eten bent, smakelijk nogmaals. Let op, want het eten kan zomaar van je bord swingen met deze 5 classic en ook nog ska-topper van Madness, Nightboat to Cairo.

Is dit leuk of is dit fout? Jij beslist. Snap, the first, the last, eternity tussen haakjes, still the end. En oh, muziekvrienden, kam je haar met de gitaar, want dit is een gitaarplaat. Alice Cooper, die laat zijn snaren huilen, schreeuwen en al wat je nog meer uit de gitaar wil krijgen. En deze plaat van eind jaren 80, Poison.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondsesteenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de

0: IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beauty Beurs. 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
3: Goedenavond.

Top Classic en natuurlijk hun signature song Mel en Kim en Showing Out, waarvan een van beiden dus helaas vroegtijdig ook kwam te overlijden. Hoe jammer het ook allemaal mag zijn. Dit zijn de Mavericks, heerlijk oude plaatje, Dance the Night Away.

Voorlopig nog zonnig 20 graden. Morgen kans op mist. Daarna zonnig en zeer zacht. 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel. Cool. Join the club.

0: bellen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung, inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
6: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.

Helaas een band die ook vroegtijdig is moeten stoppen doordat hun zanger uit het leven stapt. Als je daar problemen mee hebt, je weet het, 1813. Suicide Blonde hoorde je hier bij jouw Club FM. En nu tijd voor, jawel, daar is hij hoor, de Spiegelbol Puntspot en ook nog Rookmachineplaat. Spiegelbol wel even voor deze misschien een standje 2, want het is toch een iets hoger ritme dan we normaal zijn voor een dergelijke plaats. De Nick Straker Band, A Walk

Voilà, en hiermee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze Rewind Republic voor deze woensdag de 14e van de 10e. Tears for Fears and Change, daar kon je nog van genieten. En ik mag afsluiten met de gouden raad van Roxette. Listen to your heart. Ik wens je een fantastische woensdag toe. Ik ben er heel graag woensdag, vrijdag namiddag weer voor jouw weekendswitch. Dan gaan we het weekend binnenlaten dat tegen die tijd al heel lang op de deur zal staan kloppen.

Confession of the Groove.

Alles weten over jouw Club FM? Surf dan naar www.radioclubfm.be. Wedstrijden, foto's, onze muziek en nog heel wat meer. www.radioclubfm.be.

0: jaren 90 hoor je ook vanavond weer bij Club FM. 90s at 9. Elke avond van 9 tot 10. De 90s zoals jij ze wil horen.
1: This one goes out to the one I love.